0: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: sua vida.
1: 11 horas e 5 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul.
1: Estéreo Sul.
2: 12 horas e 6 minutos.
3: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo

0: em sua vida.
1: 15 horas e 12 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo